0: Dumb because. Yay!
1: Okay!
0: Hij is een typische van de hand zinnen. Hij is er! Bravo!
2: Koşarak gel şimdi buraya.